Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eenmaal in de morgen is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, verzet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wijst, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

0: lyst med du da. Når det kommer 1000 euro bedre. En met u da.
1: Oh ja, met slechte lucht is het al niet goed.
0: Ja. En die da, hey, hoe ging het met u da?
2: Ja, eten en drinken, dat ging

Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen ze in de verte de snikken altijd gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Weet wie ik ooit nog weer in nevelige nachten. Op mijn lief, maar vooral niet op uw achten. Uw dogend lachen, lief is dan. Dampig schierend schinsel van de volle maan. Hier.

viel ik zachter. En weet je hoe ik nou een lippen smag? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik dingen broden, maar dat

0: Ik ben weg als het even kind of mag.
1: Zeg morgen in de categorie verloren tiet. Die twee werken, die stoel klauwt is van mij.
0: Het liep wel kwartet.
1: Met dat gebreuzel.

fantasie, vol met passie en met spas. Dan kriste van mij in de categorie kloetentiet, de nachten die verwaakte aan dat bed, een volle vaart naar het ziekenhuis.

Mijut. Het ritselt en het ruzelt, een wondermooi geluid. Ik ga nog niet terug, al heb ik zin in thee. Het is lekker nog geen winter, een fijn idee.

Wora sikko kiek, de wereld ligt vol blad. Het is overal gelijk, zo ruzig is de harst. Ze toont haar eigen kracht.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

vult zich bs en van plezier doet Sebi zich een vinger in eers. Jan is van de debat, wat maak je noemerie? Mie dunkt, ik ben smeer, de liefde is voorbij. Ze schaamt zich om,

springt weer op zijn pet. En Mary Roos wat zoer van wat ze heeft presteerd. Kunt natuurlijk praten weer als Bruutje niks meer weet. Puste en de pest, ze kreeg alles zo gezeerd. Is Kasper in de weer, dus lustert wat dit lid beweert. Zeukie meeks een goeie man, lap het verzoen niet aan de leers. Dit is wat ik hoor al, doet nooit een vinger in eerst.

Ik weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee moest doen moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, ik kom er wel doorheen. Je hebt mijn lente zere strotten, je weet alles wendt. Ja, ra ra ra di di da ra ra ra ra di da dom. Ja, la la la da ja da ra ra di da da da dom. Die morgen werd ik onderzocht van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, ze knepen zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween die niet erg lang zal duren. Onder narcose en ging pien, er kon mij niks gebeuren. Ja la la la di di da da da do do di da dom. Ja la la la la la la la di da da da da dom. Een screen te bekeken in de test ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pijn, maar ik had wel dust en trek. Ja,

keuze mit, het ging er zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Donkerbruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

Rotterdam. Ik reup de arts, heb ik ik mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wou hulp me, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen. Toch was

Wat is het toch, wat blijft het toch? Ik wacht niet langer meer. Wat is het toch, wat blijft het toch? Mijn butte doet zozeer.

Kom maar dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis die bange wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Laat me soms gaan wandelen. Dat proost zo lekker bij.

truzzelen, dan hebben we hem alweer half gehad. Jo, de lange, langzame dag. Ik teken als ik er nog 8000 met maken mag. Lang, langzaam dag. Eén ding is de afgelopen 22.645 dagen. 3234 weken, 744 mooi, 62 jaar, waar duidelijk geworden voor mij. Ik verveel me zo, zonder dich. Daarom, ik wil nog heel veel van die lang, langzaam dag.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Er ligt de mooie boerderij van Griet en Jans de Bak. Zo'n mooie ouderwetse, ine met een rieten dak. Met kalm.

0: lekker dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het geen club warm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. We begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Hans?
1: Ja.
0: Hij is aan de lijn hangen.
1: Ja.
0: Oh, wou je niet eerst even slagen?
1: Je wou niet eerst koffie drinken.
0: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
1: Oh, als je nog te wachten dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, de mooie in de poten.
0: Oh ja?
1: Dan zit de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
0: Kijk eens aan.
1: Dus.
0: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
1: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
0: Alle wiep.
1: Oh, weer van die dreuge rommel.
0: Oh, ho. Dreuge rommel en niks geen dreuge rommel.
1: Ach, schijf, het gaat al in het kogel zitten.
0: Ik zou je daar wel even een slikking halvarine op doen.
1: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
0: Ja, het stikt weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Wat?
0: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Ik heb nooit geen last van haar.
0: Nee, maar
1: en dat heb ik ook niet mee.
0: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
1: Dat zeg ik.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
0: Dat ik weet niet. Die zegt dat al iets.
1: Mm.
0: Trouwens, die beide honden, daar heb ik toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de sfeer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je zeggen als de griep, maar die brengt ons niks.
1: Dat is het nog net. Het is een wegloper.
0: Nou, wat?
1: Dus ik heb hem niet.
0: Heb je hem niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Nee, omdat het wegloper is, ja.
0: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
1: Dan is aan de beurt, zeg ik.
0: Werkt hem aan me af.
1: Ja. Dan kom ook wel een lied aan.
0: Haie Maries.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zitten Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens we zet, totdat

0: Ons nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Nou, dat werkt ook wel aan.
0: Wanneer dan, Jans?
2: Misschien met mooi af en kring.
0: Mooi, die af is wel zo schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat waren ook knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, het was een zwikkie gewoon.
0: Ja, maar wanneer dan?
2: Hé?
0: Die zie je het nu ook wat.
2: Met die hen, met die pen. Ik ook.
0: Oh, dat is mooi.
2: Kijk te pakken.
0: Mooi, dan, wat, ja. Dan slaag er maar in, maar dan doe het maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
0: Oh, de ja. Beide poten eraf.
2: Ja, de beide poten,
0: dat
2: ja.
0: Is ja verschrikkelijk jammer.
2: Maar dan, ja,
0: man, waarom nog net uitgerekend de poten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Waarom
2: heb
0: ik niet hoog aan aanhouden dan
2: ik
0: de kapper?
2: Ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
2: Jazeker, ik denk, ik moet direct eens in overleg, maar ik heb het moed.
0: Ga je niet meer weg?
2: Nee, daarom. Ik kan mooi zitten laten. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
0: Nee, die beiden zitten al in de soep. Mm. Deksel wil er al zo wat niet op.
2: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
2: Mooi.
0: Ja.
2: Dan zag er in met afwerken.
0: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
2: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
2: Tien.
0: Tien. Oh ja.
2: Tien.
0: Red ben ik
2: een hele
0: nog.
2: Mooie kappel.
0: Ja. Tien broene Barnevelder scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: die zo'n orfazanten smacht. Kreeg ook ien te pakken, en toen waren er nog maar acht. En ook maar even je hond hoor.
1: Stel deurlopen.
0: Maar even dan.
1: Deurlopen, niet broten.
0: Maar even door in de bek.
1: En hen. Deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot het is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zeker.
1: Ja, zeker. Deurlopen.
0: Oh, als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is niet met een koffiedrinken. Dat scheelt.
0: Dan wil het jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die met een koffiedrinken. Jans heeft hem wel in het werk. Die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren er nou wel nog? Hoeveel
1: acht,
0: nog?
1: Acht. Nou nog. Acht. Ja.
0: Maar toen ging het heel zet goed met de honden. Het weer vuurjaar en het weer zomer. En die acht honden die hadden door een Eldorado, beste geweldig. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Je moet weten, Hendrik haar, af van Jans, haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Die kunt erin krabben en die kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: Acht broende barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekker...
1: Wat? Dat nog niet veranderd heb, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Maar nou, ja, Jans zelf niet.
1: Nee, stiet er wel...
0: Ja. Nee, hij op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gast. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelde er wat gast af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jans zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk, oh.
0: Dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Zo, dan moet je knappen geel. Dat is hard.
1: Dan ontstaat misverstand. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: valt als een ronde broedemat. En achter op de akker klinkt het ook al niet zo fijn. Dan komt zijn arme stakker in het langdurende kombijn.
1: Hoe god Jans, wat was dat? Je moet zien. Komt allemaal veer naar achter de kombijn.
2: Zal er wat heen weten van Jans de Bak?
1: Er ben je niks van over.
2: Oh, niks. Helemaal niks. Haha. Oh, je hebt hier geluk. Het zaad is eruit.
1: Ja, zo'n zaad eruit weer.
2: Je vindt het van het kombijn, hè?
1: Oh ja.
2: Ja. Kaf van koorden scheiden.
1: Haha. Ja. Zonder van zijn mooie dikke kip.
2: Ja, maar wat zou je er dan doen?
1: Ja, nee.
2: Ja.
1: En toen vuurt herfst.
2: En in het herfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis heen weer, hè?
1: Ja, als dat nat is boeten.
2: Oh.
1: Oeh, harde gat, zegt Griet. Oeh, nu boek weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, grub Jansie, ik heb al een idee. Heb mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kippies bent niet gek. Die vunden nog voor de ratten, de tarwe op die plek. Vraag een enthousiaste krop, lekker vol en rond. En laag een uurtje later te kruperen op de grond. Jans,
2: ja.
1: Kom eens hier.
2: Wat heb je nou weer aan?
1: Wat scheelt onze honder? Hoe zien ze, je rolt al van de binnen.
2: Oh ja, ik heb het ook alleen gezien trouwens, maar...
1: Ja, wat scheelt er?
2: Ik heb even gekeken naar zijn clopedie, maar ik denk, ze zult wel last hebben van stretch.
1: Hé? Hey?
2: Stretch.
1: Stretch?
2: De mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
1: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
2: Wat er ook in vakt.
1: Zult?
2: Ja. Je kunt niks meer hebben.
1: Nee, dat doen we dan. Maar nee. Waar dat toe honden als een stretch van mij, nee?
2: Ja, ongedierte, denk ik. Ongedierte, ja.
1: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks

jongen die studeert, komt de was doen bij zijn mama, giet soms naar zijn vrienden, elk weekend weer. En zondags in de kerken, komt ja zo hard geen hond, zelfs geen pastoor,

Venezuela. I can vote over here. Ik was uit thuis en heel kats vergeten. En hem terug te gaan, dat vond ik te ver.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
1: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
0: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
1: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
0: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
2: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
0: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Allereerst sloop ik me uit, dus wekker zet ik night. Om 10:00 eraf, den

Nijlaan ter fiets toch een Lijlands deur. De Noordpool der tot aan Goliath. De boom of vakantie of night. Maar er is hier al vakantie genoeg. De maak van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst. Die schoonheid.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

vroeg, hè? Zo laat me vroeg. Oh, dan ben ik te laat. Jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vun hem geen talent.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt. Even ezel zich de ogen afplakt.

Ik zal u eens wat gaan zingen. Het is over, ze is verdonk. Ze woonde in een huisje achteraf. En

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

de helling als een hele vloot. Stoer en sterk en stedelijk en mijn werk bijt zo.

tizen, tizen, oren streef. Maar we horen het vertrouwen, dan bleven we on uw stak ons bouwen. En de skipper,

plastic piepel, zonnebank voor gebakken. Blief met één cola de hele middag plakken.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

feesten bekijkt met de klas. De kaart van Groningen in de atlas. En weer voor de zoveelste keer. Weer de hei van Hoge Zand en Sappemeer.

mooiste boom. Hem ook te zien, hem ook te voelen. Maar hoe ik ook kom en waar ik stond.

muziek, een Floyde, een bas. De oom, meneer Frederik, daar is met een kind, de leutje.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of een gaul is of een vak, bouwdel mot of onder dak, of een ree is of een loon, azie mi mok in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bak of brood of stoet.

is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet bindt wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij. Zo stoeder wen, door voort bij mij. Ik heb die scharp nog voor de oom. Doe was vroeg een prachtig wicht.

zeggen gaf. Zetten de boer zien hoort niet of hij zei. Is te zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door. Hij goot met anderen een windgol, want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, joh, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom. Doe was vroeg een prachtig wicht.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

van der Lind, scheuten 28 voor het list. Zuiderzee werd afgesleurd, het is het IJsselmeer dat er rest. Kijk nou uit over de polder en aan de andere kant. Vind het prachtige landschap van het unieke weer in land. Het leem daar in Blankenham heeft iets van al te nee. En hij er niks te zoeken hebt, liet het toch gewoon

aan het einde van de lange tocht. Stroom je als vreemdeling aan de grote poort. WM best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voort.

keer de week sjouwen op het land. Maar vrijdags gaan de klompen van de kant. Met z'n allen naar de stad, want er gebeurt hier nooit eens wat. Het is rustig bij ons op de Wijzen. Ja, het is rustig bij ons op de Wijzen.

gezellig en de kroeg zat vol. Met mooie meiden, hier en daar een snol. Ik gaf mijn ogen goede kost, maar ik wist niet wie ik kijken moest. Ik zei, nee jongens, zou ik ze je niet op de wijzen. Ik zei, nee jongens, zou ik ze je niet op de wijzen. En de jongen...

Aan de bar. Ik zei, Joos, let op, die bind ik aan mekaar. Ik vroeg of ze wat drinken wou, maar ik zag haar denken. Rustig nou, ze zei, hey jong, loop eens gauw naar de wijzen. Ze zei, hey jong, loop eens gauw naar de wijzen.

boy de hand, maar ik bleef rustig staan. Ik zou je geloven, Tiet, ik kom er net vandaan. Het mandje keek er bar van op. Ik sprong bij me achterop, ze zei: "Nooi hond, ik ga mee naar de wijzend." Ze zei: "Nooi hond, ik ga mee naar de wijzend."

0: Ik zat er vanzelf wel eens aan.
1: Deer, krijg je klantjes van? Nou lopen we samen met Joost de Wijzen. Nou lopen we samen met ons Joost de Wijzen.

de regen stroomt er door het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een tukker, denk geet uit bedankt. Want Twente is mijn grootste trots.

train to Naar de Wijn. De bek

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Al de been skeef onder uit de zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boer de boer. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach deer is aan mijzelf al. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieden kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

kunnen ruzie krijgen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beent. En beent moest koen. Gek was hier west. Al de beent schreef onderuit de zak in zijn

Beendom, hij soms nog geld in een olde kozen. Dat mij niet metneem, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beend. Nog niet een dubbel

zegt, nou hij alles. En met zijn 29 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij door, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van Berendom. Al de beenskeef onderuit gezakt.

hem allemaal al de benen prakkesier. Ach, deer is aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbieskaasten. Het paste er best. Op de teen pakt hij van de boomste planken. 12 kubbies en skutteltjes, nog een stok in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren.

Alle bedroggen naar de kamer. Pakt het kussen tien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn huis.

Als je tot in mij 30 keer dezelfde teen, dan heb het veel moeten zien. Mooie dingen komen altijd onverwachts. Ze komen de gelukskes brengen, kriegen een

Hon me nog lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven in mooi, wie zag de zuidenwind. Zich uitrusten op de maan. Ik keek zo oude rand en zag door onderzik. Diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord. En dacht

De beugel was doen, toilet, toilet bruid. En Akke, Akke had het hem vol zwijt. Was God en Dre was.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: die gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Eens kijken naar voren door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat was. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Het is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie. Betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk niet.
2: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk niet.
2: Leuk niet.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja, dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk
2: niet. De grill, waar... De grillborras, iedereen, elke nine...
1: Fort van is een
2: gewezen Fort van bent. Ja. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oe mag wel met zing.
0: Of inhaken ging.
2: Oh ja.
0: Ja, mensen?
2: Derde coupletterie.

0: Marie. Ja, mensen?
1: Nee.
0: Oh, god, nu leest de complete alweer.
2: Gezellig, hè?
0: Die vliegt.
3: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Hey, Geert, defend your back.

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Rolloeien. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? 13 B? Is dat een hele loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat er een trein al staan, ja. Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Ene keer rezen zelfs langs de plem en binnendoor van Buggemen naar neer. Maar bij de kruising over de dode weg stond er het zweet op het stuur. En Emiel vertelde bij Mielke het café van zijn oma en het kruidspunt in Kessel was het zodat prees. Wie verhaal verliek is het dan in naar binnen hebben gedragen met ganse families van de wies. Want in die tijd gaven de wens meer auto's dan chauffeurs.

Helaas van mij, maar iedereen zag Bichin. Eén of twee lindebeumpjes hebben vuurder toen wel opgezet. En achteraf gezien bij het naar huis gingen.

0: dit waren nog lui die wel nog een echte ouderwetse broeloft organiseerden, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant, hadden ze die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heren, geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachts gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Nou, Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraant onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want om Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo is het maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles, ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, dat is, daar weet ik niks van.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldig mooi voor elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto. Hadden ze inhuurd en zo, met mooi bloemstuk erop. Want ja, pas dan niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen. Maar toen maar, het overval ook wat. Soms vuur met veel geheister om Albert.

0: En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel stond vol geluidsapparatuur. Want je waren er volste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een broel afgunger en begon om 8 uur. Hoor, moet er maar van uur. En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel stond vol geluidsapparatuur. Want je waren er volste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een broel afgunger en begon om 8 uur. Hoor, moet er maar van weer.
1: Zeker, Adam, zeker.

0: kwam de No Marise lied die dat ik ken.
1: Oh, ik ken er niks van, hè?
0: Twee reebruine ogen of zo.
1: Maar Albert, Albert dacht, jongen, ik kan me jammer de part op, maar wel zien feest is het eigenlijk.
2: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo, zei Albert, volk, ik heb geen nieuwe borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog in lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest zien. Ja, het is misschien wel wat raar. Ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino, want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

0: gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt wel mooi. En dan ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, ja. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren.
1: Ja.
0: Ja, goed, Martin. Ja, prima. Even de lochende bij Jan. Ja, we gaan het hem zo doen.

0: de kool van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerend, Rolf.
0: Oh.
1: Zelfde zalen. Prachtig. Zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Maar ook helpt, Rolf, is bij elkaar in mankiet.
0: Ja.
1: Oh, ja. En je mijn ankiet,
0: dat is iets. Heel romantisch waren dat dan, hè?
1: Moet wel een goede ankiet.
0: Ja.

0: wat mooi, man, jongen. Zegt dat, ja, wat je voor een agenda opbrengt.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Oh, nee. Oh, je reed al, hoort, Jamie,
0: ja.
1: Hè? Oh. Maar als er een moe...

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

kommer det folk fista broodje plat. Die hebben vullen schik en dachten meer dan tien. Alles was een vreugd.

vader zijn. Om mij te helpen, ja dat leek haar reuze fijn. Maar ik zei, in mijn top 50 sta jij op 50. In mijn top 50 sta ik op 1. Ze zei, sorry,

offret en dan, en dan nog bed. Ik zoek enkel nog tegen. Deg en ruis, dus kom en kus me, wie's de slobos redt. En dan, en dan.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijm zo niet? Dan koopt de moor rap allemaal op, drukt klein tegen zich op en zegt met meerlie: och, och, och, wat heeft mie kleine dan? Ze neemt het heupke op de arm.

Als kleine meeks volwassen wordt, en leu, dat is maar een, dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meeks die voor die vuur en vlam, met lummel net haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luin is aan het gekurkelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wat hij allemaal, uw aandeel wallekring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop.

0: Knabe! Zoeg Knabe!
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

weken in bed. Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan,

hoor Ajoblo in de stad. Deur het dorp, op het land,

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
0: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kon je begrijpen.
1: Het gaat over 12 aan, die hersen er al, hè?
0: Het gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet erop dit weten.
0: Kunnen nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist krijgt aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Daarom.
0: Het is jammer, hij het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regel auto's aan over het opriepad. We kenden door de meesten van hun allemaal niet zo hard.

0: fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent u denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben altijd dus als het te laat komt.

0: maar.
1: Och, niet zo kar aan de kant langs water.
0: Kijk daar aan de kant dan op, mens, hè. Ja, maar... Hij onder de doelstad Geriaal.
1: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
0: Ach, scheut.
1: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
0: Ik ben niet aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
1: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
0: Ach, scheut. Man.
1: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat zit zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
0: Maar ja.
1: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, wat...

0: Det är så sant att det är mer respekt för ålderdomen för det dog.
1: Kallen man.
0: Ja, det kan ni nog ha sett, men det gör det från sig var. Sitt du närings med vad upp. För det kan mig det ha tog. Du min namn har så belägging.
1: Ja.
0: Men van de glans is er alweer af, hè? Ik heb de oorlogheid er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar in. Neem nou maar in voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Nee. Neem nou maar in, hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongeren niet meer benen aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan onder. Wanneer ben je er niet mogelijk meer van?
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dik erbij.
1: Ja. Kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, doe maar, we weten het nou al. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan deuren,
1: ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Daar kan mij dat gaan doen. Dan zal ik toch nog een schuld krijgen. Is dat zo, maar...
1: Rustig.
0: Hier is die de noezen allen. Hier loopt gebreid verslaan.

0: Oh, dat was een mooi klommet. Om Willem had net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe riet om Willem?
1: Oh, maar goed, moet, om Willem ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een klop.
1: En een glub.
0: Een glubbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Man. Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen. Oh.
0: Oh, maar we zeggen, om Willem dat lang niet in hadden, maar moet je nog weer maar in.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg.
0: Ja. Geregeld in met lief in soda water leggen.
1: Ah, dat is een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op mijn boeken weer.
1: Oh, dat was zo makkelijk met hem wel met een boel zwang laten.
0: Ja.
1: Jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog een men op het fietsie, het veld en over het loon. Want ja, dat was traditie.

0: dacht ik ook. Zo.
1: Nou, toen ze er allemaal waren,
0: zijn wij welkom allemaal. Wij neemt je met ons varen hier op door aan je knol. Wij zien, het is geen grappie, ons papa zei haar jong. Ons

0: me dat nog aan doen?
1: Ah, valt je met, valt je met.
0: Kom maar weer, en Tadi?
1: Ja, en Tadi, ja, bij sok.
0: Is zo rij je knol?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, oh.
1: Ja.
0: Man, man, man.
1: Valt je met, je kunt zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, oh, wat mien je reerde ootie? Ik zit al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krieg ik toch niet klaar.
2: Om hem de kuur op helg.
0: Om Geert ze je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante al die ruip jongens allemaal stil. Ben doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in.
0: En daar staan al in de zee. Ja. En legde Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet. Huppla, op taart, ja.
1: Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal. Ja. En beneden. Omhendige Ruup, grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Nou ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

Maar als toen een dag dat ik weer mooi weer zal spelen en al wat best is vergeten ken. En dat stoek nog mooi wist van wat er al aan de hand was. Ik was verbeeldig, vroeg me of wel of knauw ben. Toen zal ze vast nooit begrijpen wat een worsteling dat is. Dat ik opstaand moet nemen van die.

0: maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij.
1: Maar is nog nooit antwoord.
0: Waarom dat ik die zo mist heb. Ga ze mij alleen maar fase ook nog soms wat spiet. En ik schoon me liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen er voor mij was, was die vertraagde en mij leidde. Zat onze liefde nooit zo in een slag. En ik wil grof van die oom, maar mijn woede overmaakt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

en mijn hart grient zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton in de portiek.

die hart grienend zacht. Zwervend u voor werelds hier, een zwoer leven ongezonk. Zoekt hij nog wermde met zijn twier, smiet aan het geld neer op de grond en zie hart.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zilveren medailles in een doos. Zien vrungvolen zint niet meer. Op hun graaf een zwarte roos. En zie hart grient zacht. Ik denk aan Lutruk in mijn leven. Mijn ouders vrungen.

Mijn gedachte noemde het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het was wel beter, ik weet het net. En mijn hart grint zo.

Dan breekt de zon door de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen, rood, goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

pakken wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard baard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

de nacht. Dat gevoel dat liefde is, komt totaal onverwacht. In een schone morgen, prachtige morgen, geen zorgen, de zonnebloem kiert naar de zon.

Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. En om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan mezelf. Want ik keuze de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

moet Adam zien rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk mangs, ik ben gestoord. Nou ja, je zit er al. En je sukkelt samen voort. Want een man zonder vrouw is een kapitein.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Wie past er bij elkaar aan, als ik het goed bekijk? Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

kleine maat, moet Adam zien rip. Maar Eva, de wunde maakt, moet Adam zien rip.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik had al 2 meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met gele biezen.

genoeg wandelt moe, hier drink wie drinkt te met. In eerste straat kom ik van wieten naar roeten, ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

Ze zijn ene keer een weekend naar de Eifel geweest. Och, wel aardig, maar geen knallend succes. Helma vond het eten niet lekker. En Karel miste SBSS, maar dat is een geintje zitten. En dat zal ook wel. Meneer lust liever een boek. Biografie.

allebei al danig gries aan de sloop. Even liggen en wat eten is nog wel gewoon. En bij ons hel kon al onderdelen hangen. Maar het hinkt bij geen ander zo schoen als de skaal.

De zeer is gezet, de auto betaald, de hypotheek nog duidelijk stellen. Netjes verzekerd, een beetje wat gespaard, waar is het probleem? Waar is het probleem?

bist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat ik die night haal. Want dan moogst mij de koppen geven.

voorstellen, zo'n mooi ouderwets dorpscafé, gewoon aan de brink of aan de straat. Of, ja, gewoon een mooi klein markant café.

zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkaart wat zo mooi is, hè. De binnenkaart, Ah, zucht de Geert Schikman, maar wat is het altijd wat? Het is altijd...

0: pis mieges, dat weet je allemaal wel waar dat bent, hè?
1: Meegommels.
0: Hè? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, meegommels.
1: Jij bent een Louise, ja.
0: Meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Pis mieges, met mieren, hè?
1: Oh, oh.
0: Plasplassers, pis mieges.
1: Ja, jongens.

mooi café, hè. Maar Geert wordt eigenlijk wel een mol kwiet. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien dat een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet de duur fort. En dan kun je er zelf ook nog eens weer uit gaan.